Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eén file heb ik voor je, de A6. Lelystad-Muiderberg bij 62,2. En zie je nog een flitser? Die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen. Ja, we maken ons op voor een warme week. Maar Jolien, ik heb begrepen, jij gaat de verkoeling opzoeken.
3: Ga ik de verkoeling opzoeken, is dat zo?
1: Ja, toch? Je gaat naar een Waddeiland.
3: Ja, ik ga naar Vlieland. Hij staat het wel iets koeler, maar dat ook daar wordt het lekker warm. Ja, ja, in het binnenland wordt het heet en op de Waddeilanden is dat het gelukkig wat koeler inderdaad.
1: Ja, daarom. Dus, maar hoeveel dagen ben je nou nog bij ons? Vandaag?
3: Dat klinkt alsof het heel slecht met me gaat, hè?
1: Nee, dat gaat heel goed met je.
3: Ja, gelukkig wel. Ja, nee, ik ben er vandaag weer even, dan ben ik daarna even weg.
1: Oh, ja. Wat leuk dat je het begin nog even meemaakt.
3: Ja, want toch?
1: Even aardig nieuws. City heeft gewoon gevoetbald, want de competitie is weer begonnen. Had je vast meegekregen. Straks een terugblik op de eerste wedstrijd van dit seizoen.
3: En we hebben ook een culturele prijs die is uitgereikt gisteren voor een ondernemende Almeerder. Wie dat is, dat hoor je over een paar minuten.

0: tranen van Amy Winehouse bij Flevoland is wakker. Het is 6:06. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent.
1: Almeerder Glenn Lewin heeft de Lelyprijs gewonnen. Lewin is de man achter het Lumière Park Festival in Almere Stad.
0: Ja, gisteren kreeg hij de prijs van de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen, en die sprak hem toe.
2: Glenn Lewin is degene, ik zei het net al, die met kop en schouders boven heel veel mensen uitsteekt. Dat vind je misschien niet fijn om te horen. Want een van jouw belangrijkste motto's is: iedereen hoort erbij. Iedereen doet mee. En als je kijkt naar de geschiedenis van dit festival, als ik kijk naar de activiteiten die Glenn samen met zijn vrienden, met zijn familie, met al die mensen om hem heen voor Almere, voor de mensen in Almere organiseert. Niet om zomaar een feestje te bouwen, maar vooral om samen zijn te beleven, om verbinding te beleven, om te ervaren dat je bij elkaar hoort. Dat je elkaar liefde kunt geven en dat je daar heel veel voor terugkrijgt. Ja, dat is de reden dat het Cultuurfonds Flevoland uit al die voordrachten die we elk jaar daarvoor krijgen, Glenn Lewin hebben uitgekozen als winnaar van die cultuurprijs. Omdat hij dat doet langs de lijnen van kunst, cultuur, identiteit, familie en vooral liefde voor elkaar. Dus een heel erg hartelijk applaus voor Glenn.
3: Ik wil even mijn vrijwilligers naar voren roepen. Kom maar even naar voren allemaal. Dit zijn niet allemaal hoor, maar de meeste zijn op wat plekken. Heel veel doen. Deze prijs heb ik niet alleen verdiend. Dit heb ik verdiend samen met de mensen waar ik mee dit al 21 jaar in Almere doet. En ik ben er trots op. We gaan het vieren vandaag. En wat wij gaan vieren is dat ik de prijs in ontvangst neem. Nogmaals, de prijs is niet alleen maar voor mij, maar het is voor alle mensen die hebben meegeholpen.
1: Ja, de Lelyprijs is voor een Flevolander die zich inzet voor kunst en cultuur. Glenn Lewin ontving een kunstwerk en €5.000. Dat geld kan hij gebruiken voor culturele activiteiten.
0: Muziek van Taylor Swift.

0: I knew what I knew you van Taylor Swift. Gaan we naar sport.
1: Almere City FC heeft de eerste wedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. In en tegen Den Bosch werd het 1-1. In de 60ste minuut kwam Almere op achterstand. Maar binnen 3 minuten stond via Freddy Druif de gelijkmaker op het bord.
0: Ja, daarna bleven de Almere's kansen creëren, maar een doelpunt kwam er niet meer. En gezien het spelbeeld baalde aanvoerder en spits Freddy Druif flink van het gelijkspel.
2: Er zat veel meer in. Absoluut, als je kijkt naar het spelbeeld voor de kansen die wij konden creëren en hebben gecreëerd. Zat daar veel meer in. Hadden wij zeker niet 1-0 achter moeten staan. Helaas gebeurt dat wel. En gelukkig trekken we hem nog wel een beetje recht. Maar wij wouden zeker met 3 punten naar huis.
3: Jij maakte 1-1. Een goede voorzet, denk ik, van Marley Dors. Had je ook daarna ook het gevoel van, ja, nu gaan we er overheen?
2: Ja, eigenlijk wel. Als ik keek naar de tegenstander, die waren eigenlijk op. En wij hadden nog wel aardig wat nieuwe krachten er ook in gebracht. Die een mannetje kunnen passeren en die een goal kunnen maken. Dus ja, ik had wel verwacht dat we er overheen zouden knallen eigenlijk. Helaas hebben we gewoon te weinig kansen om weer echt een goal te maken.
3: Is het ook gewoon dat deze competitie heel lastig is in uit- en eigenlijk ook thuiswedstrijden?
2: Het is heel lastig. Geen 1 wedstrijd is makkelijk. Nee. Iedereen kan van iedereen winnen. Dat zie je gewoon elk seizoen zie je terug. En er zijn gewoon sterke tegenstanders. Zijn er. Het is nooit makkelijk. Dus ja, het blijft altijd moeilijk.
1: Aanvoerder en spits Freddy Druif van Almere City FC. Vrijdagavond is de volgende wedstrijd. Dan thuis tegen Jong PSV.

0: Uit 1980, de schoolgirl van Steve Forbes. 16 minuten over 6 is het.
1: Een urenlange zeiltocht over het Wolderwijd en het Nuldernauw. Met het warme weer is het voor de waterscouts op Nawaka en Zeewolde absoluut geen straf.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ze zeilen de Vletten Rally. Dat is een zeiltocht met opdrachten waarbij je punten kan verdienen. Nou, vanaf het water houdt Menno Mevissen van de Vletten Rally de zeilende scouts in de gaten.
2: Het spel is simpel. Hoe meer je zeilt, hoe meer punten je krijgt. Aan boord van iedere flat, zo'n scoutingzeilboot, zit een trekker die de route vastlegt. Al deze boten beginnen tegelijkertijd met varen.
3: In een vak lagen er 200 boten. En vanuit daar zijn ze uitgeweid naar allemaal verschillende posten. Waar spellen gebeuren en onderweg kunnen ze checkpoints bedienen om extra punten te halen.
2: Eiland De Zegge, net voor Zeewolde, is een van die plekken waar de scouts naartoe moeten varen. En daarna dus weer door.
4: Hoe gaat het?
5: Goed. Ja,
4: ja. Wat zijn jullie aan het doen op dit moment?
6: We zijn uit de haven aan het trekken. We hebben nu even gedaan.
4: Dat is dus spierballenwerk dit.
6: Ja.
2: Vaar je dan weer door naar de haven van Zeewolde, is daar een speurtocht te doen.
3: Ontwikkeld door ondernemers. En dan krijgen de kinderen een patatje bij de frietzaak. Een broodje bij de bakker. En nog snoepjes bij een snoepwinkel. Ah, dat is echt tof. Om die combinatie te maken met z'n allen.
4: Want dat is het idee ook. Dat ook de scouts even het dorp zelf zien bij de ondernemers langskomen.
3: Ja, en ondernemers zijn er juist echt actief naar ons toe gekomen. Om te zeggen, laten we weer de kinderen ook lekker door het dorp heen banjeren. En laten zien hoe mooi Zeewolde eigenlijk is.
2: Voor extra punten is er een spel in de gracht bij de aanloophaven.
7: Let's go!
2: Deze ligt vol met ballenbakballen en gekleurde badeentjes. Vanaf een klein bootje moet je met een inimini klein schepje jouw kleurbadeentjes eruit halen.
8: Ja, maar hier zijn er meer.
9: Teamwork ging best wel prima.
4: Ja, want het is echt heen en weer tussen dit grachtje.
9: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
4: Hoe ging het?
8: Ja, best goed, als ik eerlijk moet zeggen. Nummer 64.
9: Dit is onze eerste post. We hebben de speurtocht nu afgerond, dus we gaan zo meteen wilden we weer op de boot. En toen zagen we opeens deze. En toen dachten we, pakken we gelijk even mee. We gaan nu zo meteen weer verder en weer kilometers maken.
3: Een groot spektakel. Het is echt fantastisch om al die vletjes te zien. In totaal 215 stuks. Nou, maal 6 mensen. Reken uit. Het is echt één groot feest op het water.
1: Scoutingkamp Nawaka, dat feest duurt nog tot en met woensdag.
0: Geweldig, hè? Ja, dit is toch fantastisch. Zeker met het weer, joh. Er is niks mooiers dan dat. Zometeen, wat bericht uit binnen- en buitenland? Wat hebben we?
1: Tour de France van.
0: Ja, oh, heb je het gezien?
1: Nee, sorry.
0: De finish, het was geweldig. Oh, zo mooi, ik heb genoten ervan. Eerst lekker op het water gezeten en daarna... Ja, ik heb wel in de gaten gehouden. Ik denk, nou, hoe laat is die finish ongeveer? Nou, zo 10:50, dus 6:00 was ik thuis.
1: Had je ontvangst op water of dat niet?
0: Ja, ook dat, maar ik was wel tijd weer terug. Ja, ik denk, dat wil ik niet missen.
1: Okay.
0: Don't you worry about a thing.

0: Incognito, don't you worry about a thing. Ja, dat is ons makkelijker gezegd dan gedaan.
1: Incognito zijn.
0: Nee,
1: dat is ook moeilijk dat je
0: niet druk moet maken.
1: Oh
0: om dingen.
1: Ja,
0: dat vind ik nogal simpel gezegd.
1: Je kunt beginnen met dingen waar je toch geen invloed op hebt.
0: Ja, dat vind ik ook te makkelijk gezegd.
1: Ja, toch?
0: Dat is
1: beginnetjes.
0: Ja, maar goed. Als je het over gezondheid hebt, nou ja, daar heb je soms invloed op. Daarom. Maar lang niet altijd. Bericht uit binnen- en buitenland dan. Wat hebben we?
1: Nederland deed het goed bij de Tour de France van Lorena Wiebes won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen pakte de bergtrui. En de hoofdprijs was voor Demi Vollering. Voor de tweede keer in haar carrière won ze de Tour.
2: Sprakeloos. Voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Ja, het is allemaal super, super, super, hè?
1: Ja, maar
0: het was ook super.
1: Maar is er nou ook geen box meer te zien vanavond? Vraag me af.
0: Oh, ik zou het niet weten, joh.
1: Die is er niet voor vrouwen. Nou, Vollering was ook in 2023 de beste. Vorig jaar en het jaar daarvoor werd ze tweede bij de Tour de France van.
0: Een opvallende kerkdienst gisteren in Hoorn. De mis werd daar gelezen tussen de botsauto's op de kermis. Oh. Sommige gelovigen die zaten zelfs in een karretje. Nou, dat beviel prima, was te zien bij Hart van Nederland.
3: Ik vind het leuk, hou van botsen.
4: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar één keer per jaar naar de kerk. Dat is hier.
5: Ik heb liever een gewone dienst, dat is leuk. Maar ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
3: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even warm. Maar ik vind het gewoon mooi, ja.
6: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
0: Oh, amen. Ja, dan is het wel klaar inderdaad. Dat was pater Bernard. Hij noemt zichzelf de herder van de binnenvaart, de circus en dus ook de kermiswereld.
1: Oh,
0: hij reist al, het is superleuk. Hij reist al tientallen jaren het hele land door om kerkdienst te houden op dit soort toch wel bijzondere plekken. En die ene vrouw zei van, ik kom maar één keer per jaar en ik dacht dat ze ging zeggen op de kermis, maar dat was dus de kerk.
1: Ja, maar
0: mooie combi.
1: Zo kun je het combineren. Bij Bernard kun je het combineren, ja. En dan even kijken naar de ochtendbladen, beginnen in het Algemeen Dagblad. Het is inmiddels zo droog dat er regionale records worden gebroken. In Noord-Holland en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus niet eerder zo fors als nu. Kun je allemaal natellen en nalezen in het Algemeen Dagblad vandaag.
0: Ja, en de politieke discussie over de verkoopgolf onder vastgoedbeleggers spitst zich vaak toe op grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, maar ook in kleinere en middelgrote plaatsen staat de particuliere huurmarkt onder druk, schrijft het FD vandaag.

0: Emmeloord overlegd met de gemeente Noord-Oostpolder en met de politie om de overlast terug te dringen. Smitskamp zelf is niet van plan te stoppen. Zometeen veel meer hierover. En op de rotonde aan de Akkers op Urk is dit weekend een aanhanger in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de aanhanger meegenomen. De rotonde is al langere tijd doelwit van branden en rellen. In maart plaatste de politie camera's. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbranden in Canada worden groter en heviger, zeggen de autoriteiten daar. Dit weekend is ook het eerste slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Inmiddels zijn in Canada al 22.000 mensen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta hebben duizenden mensen gisteren gedemonstreerd. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli kwamen er ineens tienduizenden migranten naar de stad. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Mogelijk voldoen ze niet aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden omdat er woensdag een zonsverduistering is.
2: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Onder invloed van een stevige wind uit het noordwesten wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. En hierdoor liggen de temperaturen met 22 of 23 graden een stuk minder hoog dan op zondag. Het is hierbij wel aangenaam weer, want het blijft droog, er trekken wolkenvelden over en tussendoor zijn er ook zonnige perioden. Met name later op de dag krijgt de zon steeds meer ruimte om te schijnen als de bewolking vaker oplost. Er volgt ook een heldere avond met veel ruimte voor de zon en de temperaturen liggen nog lang op een aangenaam niveau.
3: Verkeersinformatie, flitsers op de A6 Lelystad-Muiderberg 62.2 en de Oostvaardersdijk bij Almere 14.4.
4: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: mocht maar 58 jaar worden, Barry White. Maar oh, wat heeft iemand toch al mooie muziek gemaakt. Hè? Let the Music Play hoorde je bij Flevoland is Wakker.
1: Hij maakt veel los en bijna iedereen heeft wel een mening over hem. Straatpredikant Robbie Smitskamp uit Emmeloord.
0: Ja, hij kent voor en nou ja, zeker ook tegenstanders. In het centrum van Emmeloord kun je hoe dan ook niet om hem heen.
2: De vreesachtigen, de ongelovigen, de gruwelijken, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars is hun deel in het poel die daar brandt van vuur en zwavel. Het welk is de tweede dood. Emmeloord, dat is misschien een vervelende, nare, ernstige, misschien wel een pijnlijke boodschap op deze middag.
3: Robbie Smitskamp kwam een aantal jaar geleden tot geloof en vanaf coronatijd ging hij de straat op om het evangelie te prediken. Je kunt hem op verschillende plekken tegenkomen. Een favoriete plek van hem is de Langenering in zijn woonplaats Emmeloord.
4: Ik geloof dat geloof door het horen komt en horen het woord van God. Kijk, een flyer of een papiertje die ik uitdeel, die wordt soms gelezen. Maar als iemand het woord Bijbel of geloof of Jezus zien staan, dan kan diegene het al eigenlijk verscheuren. Of een flyer of een uitnodiging kan ook al vriendelijk worden afgewezen. Maar als je het predikt op straat, je kan er niet omheen luisteren.
2: Kijk eens mevrouw. Kijk eens meneer.
5: Goedemorgen.
2: Alsjeblieft.
3: De straatpredikant maakt veel los in Emmeloord. In het winkelcentrum De Langenering krijgen we verschillende reacties op zijn manier van preken.
2: Ik sta hier omdat ik weet dat Jezus mij gered heeft en dat ik weet dat hij ook u wil redden vandaag.
5: Ja, hij blijft me doorgaan, hij blijft me aandringen, hij duwt folders in je handen. Hou ik niet van. Dus, weet je, dus bij mij is het gewoon een eikel.
6: Nou ja, misschien is het ergens wel goed dat hij het doet, maar misschien, ik vind het zelf ook wel een beetje heftig. Want ik denk persoonlijk niet dat dat de manier is om het geloof zeg maar over te brengen.
7: Het mag gewoon. Maar ik vind het hoogst irritant en ik vind hem opdringerig.
8: Het is goed dat hij de mensen uitnodigt tot een gesprek. En daar is niet zo tegen natuurlijk. Maar om dat zo echt te nadrukkelijk aan te wijzen van als je niet wil geloven dan...
9: Nou, als je het kaartje niet van hem aanneemt, dan wenst hij je naar de hel. Of dan over homo's had hij toen ook heel veel te schreeuwen. Ja, dat vind ik gewoon... Ja, laat iedereen gewoon elkaar in de waarde. En ook de mensen die dan nou, homoseksueel zijn in dit geval. Waarom moet je dan zo tekeer gaan? Waarom moet het zo heftig?
8: Maar het zit in zijn karakter, denk ik, dat hij de drang heeft eigenlijk, de inspiratie en de motivatie om dit te blijven doen.
2: Vergeleken met misschien wel Adolf Hitler, misschien wel een heel erg voorbeeld, of andere erge mensen, bent u misschien een goed persoon. Maar weet u, we zijn als mensen allemaal als het ware als een doos met verrotte appels. We hebben allemaal slechte dingen gedaan, de ene meer dan de andere.
4: Nou, ik merk enerzijds inderdaad ook vijandschap natuurlijk. Mensen die in één keer met een boog om me heen lopen of schuin oversteken of mij echt negeren, zeg maar. Maar ook mensen die het juist mooi vinden om dit te doen. Van de week lag er bijvoorbeeld hier een kaart op de deurmat van een meid die ik zelf niet ken. En die vertelde tegen mij dat er heel veel mensen tegen zijn. Maar zij wou me echt een hart onder de riem steken. En ze zegt, ga ermee door.
2: U kan uw kinderen behagen met een bos bloemen, met een stuk chocola of een bellenblaas. U kan uw vrouw behagen misschien wel met een avondje uit. Maar u kan God zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens,
3: Bart Kwakman van Gastvrij Emmeloord stoeit met de aanwezigheid van Smitskamp in het centrum. Gastvrij Emmeloord wil als organisatie een sfeervol, veilig en economisch aantrekkelijk centrum. Kwakman merkt dat veel ondernemers de straatpredikant het liefst zien vertrekken. En sommigen schakelen zelfs de politie in omdat de predikant de klant zou afstoten.
10: We hebben natuurlijk vrijheid van meningsuiting, waar we vrij weinig tegen kunnen doen. Zolang hij niet over een grens heen gaat, kan de gemeente en de handhaving daar niet veel aan doen. Hij zit vaak tegen die grens aan, al moet ik ook zeggen dat hij de laatste tijden zijn toon wel probeert te minderen, waardoor hij misschien ook meer zal bereiken.
4: Ik geloof mensen zijn verblind. Mensen zijn verblind en daarom vinden ze het vervelend dat het wordt gepredikt. Het gaat niet om de het gaat niet om de hardheid. Het gaat niet om het luid zijn of om het schreeuwerige. Want als er iemand gaat staan met gratis stentors of gratis bier of gratis... we gaan naar de kroeg vanavond en we hebben vanavond gratis intree. Dan is er niet zoveel aan de hand. Maar het gaat echt om de inhoud van de boodschap, zeg maar.
10: Ja, we proberen het gesprek gaande te houden met hem. En te zorgen dat hij zijn toon wel een beetje in bedwang houdt. Om zo toch de klanten en de andere ondernemers niet te veel overlast ervan te laten krijgen.
2: Vrienden, als ik niet 100% zeker zou weten dat Jezus de waarheid is, dan was ik al lang gestopt met prediken.
3: Smitskamp zal, als het aan hem ligt, niet uit het straatbeeld verdwijnen. Hij wil de boodschap blijven verkondigen.
2: 10 jaar geleden in Australië kwam Jezus Christus.
1: Het verslag was van Han Dijkstra.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse. Het is 7:15. Zometeen de zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Een pasgeboren baby. Doe ik die nou een mutsje op of niet?
0: Ja,
1: nou, dat komt aan de orde.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik denk je gaat het bij mij even checken. Ja, volgens mij hangt het ook misschien wel een beetje af van de periode waarin de baby wordt geboren.
1: Het is een tijdje geleden, hè, bij jou.
0: Ja, dat is een tijdje geleden.

0: Over even geleden gesproken, Britney Spears, Sometimes uit 1999. Wat heb je gisteravond misschien wel gemist op radio of tv? Nou, dat was natuurlijk weer zomergast, hè?
1: Ja, daar was muzikant Merel Pauw te gast. Maar Pauw heette eerst Van Houts, dat is de achternaam van haar vader. Veranderde die naar de achternaam van haar moeder, actrice Leonor Pauw, toen die overleed. Maar dat veranderen was niet zo makkelijk.
2: Het is 3 keer afgewezen. Mijn achternaam veranderen, wat ik echt bizar vind. Want je wil gewoon de achternaam van een andere ouder. Dat lijkt me niet. Ik wil niet Pietje Puk heet of zo van mijn achternaam. Uiteindelijk wat we hebben gedaan is dat we hebben gezegd dat ik psychische schade heb van de achternaam Van Houts. Dus toen hebben we dat plannetje samen gemaakt. Ik en een psychiater. Want ik moest ook gesprek met een psychiater die gelukkig aan mijn kant stond en zei: wij gaan gewoon een uur praten. Maar ik vind ook dat jij je achternaam moet kunnen veranderen. Dus ik ga gewoon mijn handtekening er sowieso onder zetten.
1: Oké. Okay. Nou, Pauw was 18 toen haar moeder overleed. De laatste fase van haar leven is te zien in een documentaire, waarin ze ook van elkaar afscheid nemen.
2: Waarom het ook voor mij de aardverschuiving was, is omdat ik ook hier een meisje van 17 zie die bezig is met haar moeder loslaten door te zeggen: ik ben nieuwsgierig naar de tijd zonder jou.
3: Je probeert haar te troosten.
2: Zodat zij kan gaan. Ja. Ze kon het niet.
0: In Dijkstra en Evenblij ter plekke ging het over een spoeddebat dat vrijdag wordt gehouden in Brabant. Onderwerp is het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Vorig jaar besliste de Raad van State dat de bedrijven flink minder stikstof moeten uitstoten. Nou, daarop besloot het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de natuurvergunningen in te trekken. Volgens D66-statenlid Matthijs van Miltenburg, omdat innovaties alleen niet voldoende waren.
4: Afgelopen maanden heeft men tijd genomen als provinciale organisatie samen met de omgevingsdienst die dit ook moet beoordelen, of de plannen toereikend waren. En ook met name of die juridisch stand zouden houden bij de rechter. Ja. Daar is helaas het oordeel dat het onvoldoende is. Dat er onvoldoende passende maatregelen kunnen worden genomen door die pluimveehouders om die stikstofdepositie, zoals de rechter had geëist, om die terug te brengen.
0: BBB-statenlid Marco Havermans denkt dat dit besluit het vertrouwen bij boeren nog verder laat zakken.
5: We hebben nu eigenlijk bedrijven die dus altijd meegepraat hebben, meegedacht hebben, hun uiterste best. Die worden nu eigenlijk ineens gezegd: het is niet genoeg. Ja, wat doet dit voor het vertrouwen van de rest van de boeren in Brabant? Die ook allemaal die kant op moeten. Die moeten allemaal gaan leven, moeten allemaal gaan verduurzamen. Ja, ik snap wel dat al die bedrijven zeggen: ja, wij gaan niet meer met de overheid praten. Want ja, als wij gaan praten en we doen van alles en dit is steeds maar de eindconclusie, ja, waar blijven we dan?
0: Dat ging ook heel snel, hè? Dat werd ingetrokken, die vergunning. Dus ja. Dat kan je natuurlijk afvragen. Is dat nodig na zo'n uitspraak om het dan zo snel door te voeren? Maar goed, dat is
1: Vrijdag hebben ze het erover.
0: Ja, zeker. Ja.
1: In het televisieprogramma De Verloskundige ging het over misinformatie die rondgaat op social media over de geboortezorg. Het ging onder meer over het advies voor baby's om mutsjes te dragen vlak na de geboorte. Daar verzetten jonge ouders zich nog wel eens tegen.
6: Kraamvisite voelt heel vaak als gewoon een gezellig bezoekje. Lekker even koffie drinken, een beetje kletsen met mensen. Maar wij zijn ook in het kraambed nog steeds medisch eindverantwoordelijk. Op het moment een baby afvalt, vraag ik aan de kraamverzorging bijvoorbeeld wel van: joh, wat heb jij zelf bedacht met de ouders? Maar heb ik de eindverantwoording? En op het moment dat niet goed zal gaan, een baby valt te ver af en moet worden opgenomen, is dat mijn verantwoording.
1: Hebben we het fragment van dat mutsje ook nog? Want daar zit ik eigenlijk op te wachten.
0: Even dat kijken hoor. Dus ja, dat hebben we zeker nog wel. Dan okay. Ga ik even. Ja hoor, zeker.
1: Ja, mutsje, ja of nee? Dat was dan even de vraag.
6: Want dan krijg je geen band met je kind. Want je kan de geur niet opruiken, opsnuiven. En ik zeg: nou, als de baby zo bij jou ligt met het hoofd hier, ik zeg: nou, ruim van de baby F en dat huid op huid. Ik zeg juist huid op huid. Dat zorgt voor die oxytocineproductie en dat zorgt ervoor dat dat wel goed gaat komen.
0: Oh, juist. Dat zou dan de weerstand zijn. Dat je je baby niet goed kan ruiken. Nou, volgens mij ruik je dat prima. Heeft zo'n mutsje niet zoveel invloed
1: wel,
0: op.
1: Ik kan wel voorstellen dat het in deze tijd van het jaar niet zo lang hoeft, een mutsje.
0: Nee, wat ik zei. Ik denk dat daarom, het ook een beetje van de tijd afhangt.
1: Onze dochter is geboren in een hittegolf. Nou, volgens mij heeft dat mutsje er niet lang gezeten.
0: Nee, een paar uur misschien. Nou ja, goed. Wat zaken gisteravond op radio en tv.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achter.
2: Ja.
1: Ja, daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
3: Dit is Flevoland.
4: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
3: Ook dit is Flevoland.
5: Ja, het blijft altijd moeilijk.
3: En dit is ook Flevoland.
6: Maar ik kan u op zegen brengen. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
3: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
9: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
13: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
12: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
14: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
12: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, door 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
15: Hoorde je dat? Regen. Een beetje.
2: Ja, gisteren ook al een beetje.
15: Ja, nou, wij niet. Maar heb je gisteren regen gehad?
2: Nou, ik was niet in mijn woonplaats Lelystad, maar ik was in het zuidwesten van het land. En daar was af en toe een heel klein beetje regen.
15: Oké, okay, nou, of er meer regen gaat komen vandaag, dat horen we straks van onze weerman. Maar eerst maar eens naar de weg.
2: Ja, Iedereen bedankt voor het doorgeven van de flitsers. Ze staan op de A6, Lelystad-Muiderberg, 62.2. En op de Oostvaardersdijk bij Almere, 14.4. En zometeen in het nieuws een culturele prijs voor een ondernemende Almeerder. En ja, misschien ben je wel eens op zijn festival in Almere stad geweest.
15: En we hebben ook aandacht voor sport. Almere City FC heeft de eerste wedstrijd van de competitie gespeeld. In en tegen Den Bosch. Hoe dat afliep, hoor je zometeen.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nu bij Dirk, Wiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Cold Heart, Elton John en Dua Lipa. Het is 7 minuten over 7. Maandag 10 augustus. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Flevoland is wakker.
1: Almere Glenn Leeuwin heeft de Lelyprijs gewonnen. Leeuwin is de man achter het Lumière Park Festival in Almere Stad.
0: Ja, gisteren kreeg hij de prijs van de commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. En die sprak hem toe.
2: Glenn Leeuwin is degene, ik zei het net al, die met kop en schouders boven heel veel mensen uitsteekt. Dat vind je misschien niet fijn om te horen. Want een van jouw belangrijkste motto's is: iedereen hoort erbij. Iedereen doet mee. En als je kijkt naar de geschiedenis van dit festival, als ik kijk naar de activiteiten die Glenn samen met zijn vrienden, met zijn familie, met al die mensen om hem heen voor Almere, voor de mensen in Almere organiseert. Niet om zomaar een feestje te bouwen, maar vooral om samen zijn te beleven, om verbinding te beleven, om te ervaren dat je bij elkaar hoort. Dat je elkaar liefde kunt geven en dat je daar heel veel voor terugkrijgt. Ja, dat is de reden dat het Cultuurfonds Flevoland uit al die voordrachten die we elk jaar daarvoor krijgen, Glenn Leeuwin hebben uitgekozen als winnaar van die cultuurprijs. Omdat hij dat doet langs de lijnen van kunst, cultuur, identiteit, familie en vooral liefde voor elkaar. Dus een heel erg hartelijk applaus voor Glenn.
3: Ik wil even mijn vrijwilligers naar voren roepen. Kom maar even naar voren allemaal. Dit zijn niet allemaal hoor, maar de meeste zijn op wat plekken. Heel veel doen. Deze prijs heb ik niet alleen verdiend. Dit heb ik verdiend samen met de mensen waar ik mee dit al 21 jaar in Almere doet. En ik ben er trots op. We gaan het vieren vandaag. En wat wij gaan vieren is dat ik de prijs in ontvangst neem. Nogmaals, de prijs is niet alleen maar voor mij, maar het is voor alle mensen die hebben meegeholpen.
1: De Lelyprijs is voor een Flevolander die zich inzet voor kunst en cultuur. Glenn Leeuwin ontving een kunstwerk en €5.000. En dat geld kan hij gebruiken voor culturele activiteiten.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Gaan we naar de sport.
1: Almere City FC heeft de eerste wedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. In en tegen Den Bosch werd het 1-0. In de 60ste...
0: Dat is geen gelijkspel,
1: 1-1.
0: Ja.
1: En in de 60ste minuut kwamen we weer op achterstand. Maar binnen 3 minuten stond het via Ferdi Druif de gelijkmaker op het bord. Nou, dat is mooi. Dan ben je weer gelijk.
0: Ja, precies. Nou, daarna bleven de Almeerders kansen creëren. Maar ja, het doelpunt kwam er niet meer. En gezien het spelbeeld baalde aanvoerder en spits Ferdi Druif toch wel behoorlijk van het gelijkspel.
2: Er zat veel meer in. Absoluut. Als je kijkt naar het speelbeeld voor de kansen die wij konden creëren en hebben gecreëerd. Zat daar veel meer in. Hadden wij zeker niet 1-0 achter moeten staan. Helaas gebeurt dat wel. En gelukkig trekken we hem nog wel een beetje recht. Maar wij wouden zeker met 3 punten naar huis.
3: Jij maakte 1-1. Een goede voorzet denk ik van Marley Dors. Had je ook daarna ook het gevoel van ja, nu gaan we er overheen?
2: Ja, eigenlijk wel. Als ik keek naar de tegenstander, die waren eigenlijk op. En wij hadden nog wel aardig wat nieuwe krachten er ook in gebracht. Die een mannetje kunnen passeren en die een goal kunnen maken. Dus ja, ik had wel verwacht dat we er overheen zouden knallen eigenlijk. Helaas hebben we gewoon te weinig kansen om weer echt een goal te maken.
3: Is het ook gewoon dat deze competitie heel lastig is in uit- en eigenlijk ook thuiswedstrijden?
2: Het is heel lastig. Geen 1 wedstrijd is makkelijk. Nee. Iedereen kan van iedereen winnen. Dat zie je gewoon elk seizoen zie je terug. En er zijn gewoon sterk tegenstanders. Zijn er. Het is nooit makkelijk. Dus ja, het blijft altijd moeilijk.
0: Oh, dat is aardig Cruyffiaans hoor. Ja. Iedereen kan van iedereen winnen.
1: Huh? Druyffiaans. Dit was Ferdi Druif, aanvoerder en spits van City. Vrijdag is de volgende wedstrijd. Dan thuis tegen Jong PSV.
0: Het is 7:15. Gaan we naar het weer.
1: Met Wouter van Bendenbeek. Goedemorgen Wouter.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo.
1: Het is nu al 17 graden. Waar gaat dat heen?
4: Nou, het valt vandaag nog wel mee met die warmte. Het wordt zo'n 22 of 23 graden vanmiddag. Met veel zonneschijn. Op dit moment zien we nog wel behoorlijk wat bewolking over onze omgeving trekken. Maar dat gaat dus langzaam wel minder worden. En vanmiddag en vooral ook vanavond verlopen gewoon vrij zonnig. En ik denk voor veel mensen dus aangenaam met de graad van 22. Eerst waait het ook nog best wel stevig uit de noordwestelijke richting. Maar die wind gaat ook in de loop van de dag afnemen. Dus het wordt allemaal wel een stuk aangenamer.
1: Dan vanavond en vannacht.
4: Ja, vanavond en vannacht is het overal helder. Vanavond nog rond zo'n ondergang temperaturen van een graad of 18. En dan wordt het komende nacht toch best wel fris hoor. Ik denk tussen de 10 en 13 graden. Met brede opklaringen en nog maar weinig wind. En morgen zitten we dan in een vergelijkbare luchtsoort als vandaag. Opnieuw is er veel zonneschijn. Met middagtemperaturen rond 22 graden. En groot verschil met vandaag is dat er morgen nog maar heel weinig wind staat.
1: Oké. En dan woensdag.
4: Nou, het gaat wel veranderen.
1: Ja.
0: Ja.
4: Die hitte komt weer terug. En dat gaan we woensdag al een beetje merken. Met zo'n 27 graden en volop zonneschijn. Wel goed nieuws natuurlijk voor de zonsverduistering die woensdagavond te zien is. En donderdag en vrijdag, ja, dat worden echt ronduit warme dagen. Met temperaturen van 30 graden of zelfs nog iets hoger. In onze provincie.
1: Ja.
4: In het zuiden van het land wordt het misschien wel 35 of 36 graden.
1: Daar ben ik helemaal niet jaloers op.
4: Nou, dat gaan wij niet halen inderdaad. Nee. En vanaf het weekend, volgend weekend, dan gaat die warmte langzaam weer verdwijnen. Maar of het daarbij tot buien komt, dat waag ik te betwijfelen.
1: Ik durf er al bijna niet meer naar te vragen naar buien, Wouter. Dat komt het toch niet. En als ze er wel komen, verpietert het waar je bij staat.
4: Daar lijkt het wel op, ja.
1: Ja. Wouter, hartelijk dank.
4: Graag gedaan.

0: Bijna 20 minuten over 7. Paul Carrack hoorde je bij Flevoland is wakker. I need you. Wat we ook nodig hebben zijn, wat berichten wij binnen buitenland?
1: Ja, wat we ook nodig hebben zijn studentenkamers. Maar ja, ga daar maar eens op zoek. Ja. In het begin van het nieuwe seizoen. Het studiejaar gaat bijna beginnen. En er zijn volgens de Studentenbond op TikTok veel nepadvertenties voor een kamer.
2: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
3: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daar ook verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden. Huurders. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
1: De eerste studentensteden die beginnen met de introductieweek.
0: Ah, ja, natuurlijk. Altijd leuk. Zeker. Ja. Ja, terwijl we elke dag behoorlijk zweten en toch bijna weer die 30 graden gaan aantikken. En zelfs er flink overheen dus, hoorde je zojuist. Is er een plek in de duinen waar het dit weekend heeft gevroren? Jawel, in Schorl was er afgelopen weekend nachtvorst.
4: Hier is het gebeurd.
5: Hier is het gebeurd. Hier werd het van... Maar was het vrijdag op zaterdag nacht om 3:55 in de nacht, in de ochtend, werd hier op 1,5 meter, werd -0,15 graden onder nul gemeten. En dat is uniek in Nederland. In Nederland
4: nachtvorst.
5: Nachtvorst.
4: Overdag kan het hier ook weer bloedheet worden.
5: Ja, het kan zo 40 graden worden hier.
0: Dat is bijzonder. Die temperatuurverschillen die zijn zo groot doordat er in de duinen diepe kuilen en heuvels zijn. Nou, een duinpan is een soort kom waarin koude lucht wordt vastgehouden en daarna beneden zakt. Nou, daar slapen, denk je, een plaknacht te voorkomen. Dat is toch een lekker plekje.
1: Gaan mensen daar liggen?
0: Je zou denken, dat is misschien wel aantrekkelijk. Zou ik toch niet doen, want het stikt er van de muggen.
1: Oh, die manier.
0: Dus ja, dat is niet heel fijn.
1: Gaat opnieuw een brug dicht voor groot onderhoud. De Algra-brug tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. Een van de grote projecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 mensen. En dat betekent extra verkeersdrukte in Zuid-Holland. Ook de veerpont over de Lek, daar zijn ze ook voorbereid.
6: We hebben onder andere de verloven in moeten trekken, wat eigenlijk heel erg naar is. Want ook voor onze mensen is het natuurlijk een vakantietijd. Ze hebben ook kinderen. Maar daardoor kunnen we nu de tweede pont een stuk vaker inzetten dan we dat normaal gesproken zouden doen. En we hopen dat we daarmee verkeersinfarcten kunnen helpen voorkomen.
1: Ja, de Algra-brug gaat 7 september weer open. Dan kunnen die mensen van die pont ook weer vakantie nemen. Maar ja, daar zijn de scholen weer begonnen.
0: Ja, dus dat schiet niet echt op, nee. We gaan even naar sport. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik.
7: Je Mansmaans Mensik. 6-4, 7-5.
0: Ja, gisteren werd ook al Tellem Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal dus.
1: Kunnen ze samen naar huis.
0: Ja.
1: In Amsterdam was gisteren een combinatie van hardlopen en klassieke muziek.
0: Dat was leuk.
1: 300 lopers renden door het Flevopark, terwijl de 5e van Beethoven werd gespeeld. Maar voor de laatste noot moesten ze binnen zijn.
8: Harder, Patrick! Harder!
9: Ik dacht, kom maar op, Beethoven en hardlopen. 2 werelden waar ik van hou. Bijzonder loopje. Niet alleen hardlopen, maar ook nog een stukje muziek erbij. Dus het wordt een bijzondere ervaring, ja.
10: Ja. En niet zomaar muziek, maar Beethoven?
9: Ja, ik heb geen idee.
1: Ja, zeiden de hardlopers tegen AT5. De muziek van Beethoven zou geschikt zijn vanwege het tempo.
0: Ja, goed. Ik vind het wel bijzonder. Ik vind het een leuke kopie.
1: Je hebt andere muziek, hè, om op te wandelen.
0: Zeker. Nog één sportzaak dan. Nederland deed het goed bij de Tour de France Femme. Lorena Wiebes die won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen pakte de bergtrui. Ja, en de hoofdprijs die was voor Demi Vollering. Voor de 2e keer in haar carrière won ze de Tour.
11: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: Super speciaal.
1: Super.
0: Vollering was ook in 2023 de beste. Vorig jaar en het jaar ervoor werd ze 2e bij de Tour de France Femme.
1: Doe maar.
0: Fool's Garden is dit met Lemon Tree. We'll be right back.

0: gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. Dat zegt oprichter en organisator Glenn Lewin, die gisteren de Lelyprijs kreeg uitgereikt. Volgens de organisatie is het lastig om sponsors te vinden. De organisatie Gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp. De man spreekt in het centrum van Emmeloord met de Bijbel in de hand mensen aan over het christelijk geloof. Sommige mensen waarderen zijn openheid. Anderen vinden zijn manier van preken confronterend. Vooral het gebruik van geluidsversterking zorgt voor ergernis. Gastvrij Emmeloord overlegt met de gemeente Noordoostpolder en met de politie om de overlast terug te dringen. Smitskamp zelf is niet van plan te stoppen. En op de rotonde aan de Akkers op Urk is dit weekend een aanhanger in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie heeft de aanhanger meegenomen. De rotonde is al langere tijd doelwit van branden en rellen. In maart plaatste de politie camera's. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren in West-Europa samen de heetste juni en juli ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur lag op bijna 22 graden. Dat is ruim 2,8 graden boven het gemiddelde in die periode. Op meerdere plekken in Spanje woeden weer bosbranden. In de buurt van Madrid, bij Sevilla en boven Valencia. Al het hele weekend wordt er geblust. En ook in Canada woeden branden in het westen van het land. Die worden groter en heviger. Er viel in Canada ook een dode. De Bol.com heeft zeker 20 eclipsbrillen uit het assortiment gehaald, omdat niet duidelijk is of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Er worden ineens veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Onder invloed van een stevige wind uit het noordwesten wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. En hierdoor liggen de temperaturen met 22 of 23 graden een stuk minder hoog dan op zondag. Het is hierbij wel aangenaam weer, want het blijft droog, er trekken wolkenvelden over en tussendoor zijn er ook zonnige perioden. Met name later op de dag krijgt de zon steeds meer ruimte om te schijnen als de bron.

0: Beat It van Michael Jackson. Het is 6 minuten over half 8.
1: Het is maandag midden in de zomer en we beginnen aan de nieuwe zomerserie. Vandaag, morgen, overmorgen, donderdag en vrijdag gooi je alles over.
0: Oh, je doet gewoon even alle dagen van de week. Ja, waarom ook niet?
1: De nieuwe zomervoorstelling Carousel van de Almeerse theatergroep Vis-à-Vis.
0: Ja, en vandaag vertelt de regisseur Gerold Guttmann waarom hij deze voorstelling wil maken.
2: De nieuwe voorstelling van theatergroep Vis-à-Vis gaat over een kermisfamilie en vertelt het verhaal van Frida, die terugkeert naar haar vader Ewald en zijn oude draaimolen. Als de draaimolen langzaam maar zeker tot stilstand komt, blijkt elke generatie anders om te gaan met het vasthouden of loslaten van de familieerfenis.
3: Ik vind dat wel een mooie.
2: De regisseur van het stuk is Gerold Guttmann.
4: En het gaat eigenlijk over generaties, het

0: gaat en zorgen. Wat doe je met kinderen? Dwing je je kinderen om in het familiebedrijf te stappen? Of zeg je nee, ga je eigen zo? Maar de draaimolen heeft ook nog een hele historie. En die, van die historie weet zij niks af. Dus die dochter weet eigenlijk niks af van haar eigen familiegeschiedenis. En de voorouders komen langzaam in het verhaal. En die, komen eigenlijk om die dochter te helpen om een beslissing te nemen. In haar ook een beetje te leren van, nou, je komt hier, kom je vandaan. En je moet eigenlijk weten waar je vandaan komt om zelf een beslissing te kunnen nemen over jouw eigen leven. We hebben een hele fysieke stijl voor spelen. We hebben veel spektakel. We hebben veel. Het is een comedy. Dus ja, er zijn allemaal misverstanden. We hebben allemaal dingen die fout zijn. We hebben grote visuele effecten. We hebben een pyrotechnicus in dienst. Die ons ook helpt met vuureffecten, met explosies, met dat soort dingen. Dus ja. Dus aan de ene kant heb je een heel mooi diep verhaal. Aan de andere kant heb je een hele grote spektakel. En dan proberen we dan mooi in elkaar te drukken tot aan je verhaal. Het is in ons verhaal meer dan alleen maar een draaimolen. Het is een leven. Het leven van die familie. Die familie hebben daar alles voor gedaan om dat in elkaar te krijgen. Dus ze hebben daarvoor gesporterd en dat zie je helemaal niet meer. En ook niet meer gecolliseerd met de jongste dochter. Terwijl, en die hele belangrijke dingen. En dat zou je heel makkelijk kunnen leggen als er een, ze hebben wat, een boerenbedrijf, zo weet je, of een winkel. Iemand die zijn hele ziel en zaligheid in een winkel heeft gestoken. En die kinderen zeggen, nou sorry, maar dat ga ik niet overnemen. En dan stopt het.
1: Nou, dit is dan, normaal gesproken komt het publiek hier zo'n beetje langs.
2: Gerald leidt ons rond op de set van Carousel, waar hard wordt gebouwd aan het decor. Medewerkers leren de techniek van de installaties en de acteurs oefenen de bijbehorende stunts. Je hoort actrice Lotte Rieschen.
3: Er zijn gevaarlijke dingen, het is in de hoogte, het is vuur, het is knalwerk, het is toch ook altijd op het randje gevaarlijk soms of met in de lucht en tuigjes waardoor je allemaal, ja, ik vind het heel leuk.
2: Je hoort actrice Susan Malaika Bailey.
4: Het voelt echt alsof ik op een kermis ben. Dus bij alles moest ik me ontzettend aanpassen aan het idee. Oké, wacht. Waar sta ik in? Het is geen doosje. Dus moet ik dan ook groter zijn of juist klein zijn in het grote? Dus dat is een mooie aanpassing. En juist heel fijn als speler om daarmee bezig te zijn. Dus het is een hele mooie uitdaging.
5: Ik ben oma Joosje. Je voormoeder.
2: In de volgende aflevering volgen we de techneuten die al het spektakel mogelijk maken. Technisch tekenaar Sjoerd van der Velde is verantwoordelijk voor de constructieberekeningen van de verschillende installaties. En hoofdtechniek Michael Jallop is verantwoordelijk voor de uitvoering en veiligheid van de techniek op de set.

0: The Fever Dream van Alex Horn. Het is bijna 7:15. Zometeen wat zaken die gisteravond op radio en tv waren. Wat hebben we?
1: De zomergasten, nou dat is uren televisie kijken. En die horen straks in 1,5 minuut.

0: Don't You Wanna Ride van Joss Stone. We gaan naar wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv.
1: Zomergasten. Daarin was de gastmuzikant Merel Pauw. Pauw heette eerst Van Houts, de achternaam van haar vader George Van Houts. Maar veranderde die naar de achternaam van haar moeder. En dat is actrice Leonor Pauw. Moet zeggen, dat was actrice Leonor Pauw en die is inmiddels overleden. En daarom wilde ze haar achternaam van haar moeder hebben. Maar dat veranderen, dat ging niet zo makkelijk.
2: Het is 3 keer afgewezen. Mijn achternaam veranderen, wat ik echt bizar vind. Want je wil gewoon de achternaam van een andere ouder. Dat lijkt me niet. Ik wil niet Pietje Puk heet of zo voor mijn achternaam. Uiteindelijk wat we hebben gedaan is dat we hebben gezegd dat ik psychische schade heb van de achternaam Van Houts. Dus toen hebben we dat plannetje samen gemaakt. Ik en een psychiater. Want ik moest ook gesprek met een psychiater die gelukkig aan mijn kant stond. En zei, wij gaan gewoon een uur praten. Maar ik vind ook dat jij je achternaam moet kunnen veranderen. Dus ik ga gewoon mijn handtekening er sowieso onder zetten.
0: En er is trouwens niks mis met Pietje Puk natuurlijk, hè? Even voor alle duidelijkheid.
1: Ja. Maar Pauw, zo heet ze nu dus, was 18 jaar toen haar moeder overleed. De laatste fase van haar leven is te zien in een documentaire waarin ze ook van elkaar afscheid nemen.
2: Waarom het ook voor mij de aardverschuiving was, is omdat ik ook hier een meisje van 17 zie die bezig is met haar moeder loslaten. Door te zeggen, ik ben nieuwsgierig naar de tijd zonder jou.
3: Je probeert haar te troosten.
2: Zodat zij kan gaan, want ze kon het niet.
0: In Dijkstra en Evenblij ter plekke ging het over een spoeddebat dat vrijdag wordt gehouden in Brabant. Onderwerp is het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Vorig jaar besliste de Raad van State dat de bedrijven flink minder stikstof moeten uitstoten. Daarop besloot het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om de natuurvergunningen in te trekken. Volgens D66-staatslid Matthijs van Miltenburg omdat innovaties alleen niet voldoende waren.
4: Afgelopen maanden heeft men tijd genomen als provinciale organisatie samen met de omgevingsdienst die dit ook moet beoordelen, of de plannen toereikend waren en ook met name of die juridisch stand zouden houden bij de rechter.
0: Ja.
4: Daar is helaas het oordeel dat het onvoldoende is, dat er onvoldoende passende maatregelen kunnen worden genomen door die pluimveehouders om die stikstofdepositie, zoals de rechter had geëist, om die terug te brengen.
0: BBB-statenlid Marco Havermans denkt dat dit besluit het vertrouwen bij boeren nog verder laat zakken.
5: We hebben nu eigenlijk bedrijven die dus altijd meegepraat hebben, meegedacht hebben, hun uiterste best. Die worden nu eigenlijk ineens gezegd, het is niet genoeg. Ja, wat doet dit voor het vertrouwen van de rest van de boeren in Brabant? Die ook allemaal die kant op moeten. Die moeten allemaal gaan leven, moeten allemaal gaan verduurzamen. Ja, ik snap wel dat al die bedrijven zeggen, ja, wij gaan niet meer met de overheid praten. Want ja, als wij gaan praten en we doen van alles en dit is steeds maar de eindconclusie. Ja, waar blijven we dan?
1: In het televisieprogramma De Verloskundige ging het over misinformatie die rondgaat op social media over de geboortezorg. Het ging onder meer over het advies voor baby's om mutsjes te dragen vlak na de geboorte. Daar verzetten jonge ouders zich nog wel eens tegen.
6: Want dan krijg je zo'n band met je kind. Want je kan de geur niet opruiken, opsnuiven. En ik zeg nou, als de baby zo bij jou ligt met hoofd hier, ik zeg dan ruik van de baby F en dat huid op huid. Ik zeg juist huid op huid. Dat zorgt voor die oxytocineproductie en dat zorgt ervoor dat dat wel goed gaat komen.
1: Nou, verloskundige Margaretha ging langs bij een pasgeboren baby en de moeder. Want ook na de geboorte is het werk van een verloskundige niet klaar.
6: Kraamvisite voelt heel vaak als gewoon een gezellig bezoekje. Lekker even koffie drinken, een beetje kletsen met mensen. Maar wij zijn ook in het kraambed nog steeds medisch eindverantwoordelijk. Op het moment een baby afvalt, vraag ik aan de kraamverzorging bijvoorbeeld wel van, joh, wat heb jij zelf bedacht met de ouders? Dan heb ik de eindverantwoording. En op het moment dat dat niet goed zou gaan, een baby valt te ver af en moet worden opgenomen, is dat mijn verantwoording.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.
0: En dit is In Excess, Need You Tonight. En je krijgt ook nog muziek van Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

0: bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, het blijft altijd moeilijk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar ik kan nu God zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Ja, eens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwolfs.
11: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
10: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
12: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
10: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Het is vakantietijd, nog geen file. Dat is lekker natuurlijk, maar wel flitsers. Op de A6 bijvoorbeeld, Lelystad richting Muiderberg bij 62,3. En op de Oostvaardersdijk bij Almere, dat is dat stukje waar je 50 mag bij het gemaal, 14,4. En zometeen ergernis in Emmeloord over een straatpredikant. Je hoort straks de prediker zelf. En reacties op zijn optreden in de winkelstraat.
9: En ook in de keukenkampioendivisie is de competitie begonnen. De eerste wedstrijd van Almere City FC was uit tegen FC Den Bosch. Hoe dat afliep, dat hoor je zometeen.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: be.
1: Upside Down van Jack Johnson. 7 minuten over 8 is het. Flevoland is wakker.
2: Hij maakt veel los en bijna iedereen heeft wel een mening over hem. Ik heb het over straatpredikant Robbie Smitskamp uit Emmeloord.
1: Ja, hij kent voor- en ook felle tegenstanders in het centrum van Emmeloord. Kun je hoe dan ook niet om hem heen.
3: De vreesachtigen, de ongelovigen, de gruwelijken, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars en afgodendienaars en alle leugenaars is hun deel in het poel die daar brandt van vuur en zwavel. Het welk is de tweede dood. Emmeloord, dat is misschien een vervelende, nare, ernstige, misschien wel een pijnlijke boodschap op deze middag.
4: Robbie Smitskamp kwam een aantal jaar geleden tot geloof en vanaf coronatijd ging hij de straat op om het evangelie te prediken. Je kunt hem op verschillende plekken tegenkomen. Een favoriete plek van hem is de Langenering in zijn woonplaats Emmeloord.
5: Ik geloof dat geloof door het horen komt en horen het woord van God. Kijk, een flyer of een papiertje die ik uitdeel, die wordt soms gelezen. Maar als iemand het woord Bijbel of geloof of Jezus zien staan, dan kan diegene het al eigenlijk verscheuren. Of een flyer of een uitnodiging kan ook al vriendelijk worden afgewezen. Maar als je het predikt op straat, je kan er niet omheen luisteren.
3: Kijk eens, mevrouw. Kijk eens, meneer.
6: Goedemorgen.
3: Alsjeblieft.
4: De straatpredikant maakt veel los in Emmeloord. In het winkelcentrum De Langenering krijgen we verschillende reacties op zijn manier van preken.
3: Ik sta hier omdat ik weet dat Jezus mij gered heeft en dat ik weet dat hij ook u wil redden vandaag.
6: Ja, hij blijft me doorgaan, hij blijft me aandringen, hij duwt folders in je handen. Hou ik niet van. Dus bij mij is het gewoon een eikel.
7: Nou ja, misschien is het ergens wel goed dat hij het doet, maar misschien, ik vind het zelf ook wel een beetje heftig. Want ik denk persoonlijk niet dat dat de manier is om het geloof zeg maar over te brengen.
8: Het mag gewoon. Maar ik vind het hoogst irritant en ik vind hem opdringerig.
9: Het is goed dat hij de mensen uitnodigt tot een gesprek. En daar is niet zo tegen natuurlijk. Maar om dat zo echt te nadrukkelijk aan te wijzen van als je niet wil geloven dan...
10: Nou, als je het kaartje niet van hem aanneemt, dan wenst hij je naar de hel. Of dan over homo's had hij toen ook heel veel te schreeuwen. Ja, dat vind ik gewoon... Ja, laat iedereen gewoon elkaar in de waarde. En ook de mensen die dan homoseksueel zijn in dit geval. Waarom moet je dan zo tekeer gaan? Waarom moet het zo heftig?
9: Maar het zit in zijn karakter, denk je, dat hij de drang heeft eigenlijk, de inspiratie en de motivatie om dit te blijven doen.
3: Vergeleken met misschien wel Adolf Hitler, misschien wel heel erg voorbeeld, of andere erge mensen, bent u misschien een goed persoon. Maar weet u, we zijn als mensen allemaal als het ware als een doos met frotte appels. We hebben allemaal slechte dingen gedaan, de ene meer dan de andere.
5: Nou, ik merk enerzijds inderdaad ook vijandschap natuurlijk. Mensen die in één keer met een boog om me heen lopen of schuin oversteken of mij echt negeren, zeg maar. Maar ook mensen die het juist mooi vinden om dit te doen. Van de week lag er bijvoorbeeld hier een kaart op de deurmat van een meid die ik zelf niet ken. En die vertelde tegen mij dat er heel veel mensen tegen zijn. Maar zij wou me echt een hart onder de riem steken. En ze zegt, ga ermee door.
3: U kan uw kinderen behagen met een bos bloemen, met een stuk chocola of een bellenblaas. U kan uw vrouw behagen misschien wel met een avondje uit. Maar u kan uw... God zegen, vriend. Hey, neem maar flyer mee. Kijk eens,
4: Bart Kwartman van Gastvrij Emmeloord stoeit met de aanwezigheid van Smitskamp in het centrum. Gastvrij Emmeloord wil als organisatie een sfeervol, veilig en economisch aantrekkelijk centrum. Kwartman merkt dat veel ondernemers de straatpredikant het liefst zien vertrekken. En sommigen schakelen zelfs de politie in omdat de predikant de klant zou afstoten.
11: We hebben natuurlijk vrijheid van meningsuiting, waar we vrij weinig tegen kunnen doen. Zolang hij niet over een grens heen gaat, kan de gemeente en de handhaving daar niet veel aan doen. Hij zit vaak tegen die grens aan. Al moet ik ook zeggen dat hij de laatste tijden zijn toon wel probeert te minderen. Waardoor hij misschien ook meer zal bereiken.
5: Ik geloof mensen zijn verblind. Mensen zijn verblind en daarom vinden ze het vervelend dat het wordt gepredikt. Het gaat niet om de het gaat niet om de hardheid, het gaat niet om het luid zijn of om het schreeuwerige. Want als er iemand gaat staan met gratis stentors of gratis bier of gratis, we gaan naar de kroeg vanavond en we hebben vanavond gratis intree, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar het gaat echt om de inhoud van de boodschap, zeg maar.
11: Ja, we proberen het gesprek gaande te houden met hem en te zorgen dat hij zijn toon wel een beetje in bedwang houdt. Om zo toch de klanten en de andere ondernemers niet te veel overlast van te laten krijgen.
3: Vrienden, als ik niet 100% zeker zou weten dat Jezus de waarheid is, dan was ik al lang gestopt met prediken.
4: Smitskamp zal, als het aan hem ligt, niet uit het straatbeeld verdwijnen. Hij wil de boodschap blijven verkondigen.
3: 10 jaar geleden in Australië...
2: En het verslag was van Han Dijkstra.
1: Ja, je moet wel met volume spreken, anders kom je niet boven de
2: daarom kom ik niet over die man. Nee, daarom.
1: Nee. Niet dat ik wekelijks in Emmeloord ben, maar ik ben nog nooit tegengekomen.
2: Ik ook niet, maar...
1: Nee. Ik ga niet dat ik hem ook ga opzoeken, hoor.
0: Ja, daar was ik van.
1: Jij wel?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, je wilt lekker met hem in discussie, ja, natuurlijk. Oh, nou, daar ga ik dan weer bij staan om van te genieten. Bruno Mars.

0: lekker hè. Bruno Mars, On My Soul, kwart over acht. En dat betekent...
1: weer met Wouter van Bendebeek van Weerplaza. Goedemorgen, Wouter.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, de wind is wel opvallend, hè?
2: Ja, inderdaad, ja. Het waait nog stevig. Dat zorgt ook voor wat aangenamere temperaturen dan de afgelopen dagen, denk ik, voor veel mensen. Het wordt vanmiddag zo'n 22 graden. Windkracht 3 tot 5 uit het noordwesten dus. Maar die wind gaat in de loop van de dag wel steeds verder afnemen. En vanavond is het dan rustig met nog slechts een zwakke tot matige wind. Volop zonneschijn en halverwege de avond is het nog een graad of 18.
1: Nou, aan die temperaturen, dat is wel te doen.
2: Ja, zeker. Ja. Dat zal later deze week wel anders gaan worden, hoor.
1: Oh.
2: Maar morgen hebben we eerst nog een aangename dag. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden.
1: Ach, lekker slapen.
2: Ja, zeker. Ja. Brede opklaringen. En morgen is er dan opnieuw veel zonneschijn. Vergelijkbare temperaturen met vandaag zo'n 22 graden. En nou, ik denk dat er morgen nog maar heel weinig wind staat.
1: Oké, nou, daar houden we het maar bij, hè?
2: Ja, zullen we het daarbij houden?
1: Nee, je had iets gezegd over... nou, vertel maar.
2: Nou, de dagen daarna wordt het wel flink warm. Ja, die hete lucht keert heel snel terug. Woensdag wordt een beetje een overgangsdag. Met zo'n 27 graden en volop zon. Wel goed voor de zonsverduistering die we s'avonds kunnen zien.
1: Oh ja, dat is leuk, ja.
2: Ja, zeker. En donderdag en vrijdag, dat worden wel echt de warmste dagen van deze week. Met in onze provincie zo'n 30 tot 32 graden. In het zuiden van Nederland zou het zomaar wel eens ergens 36 of 37 graden kunnen worden.
1: Ach, moeten we heel goed opletten. Op tijd alles dicht, 's ochtends en dan 's avonds weer luchten.
2: Ja,
1: dat ritueel.
2: Ja.
1: Moeten we allemaal weer doen. Wouter, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Almere City FC heeft de eerste wedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. In en tegen Den Bosch werd het 1-1. In de 60e minuut kwam Almere op achterstand. Maar binnen 3 minuten stond via Ferdi Druif de gelijkmaker op het bord.
0: Ja, daarna bleven de Almeerders kansen creëren, maar een doelpunt kwam er niet meer. En gezien het spelbeeld baalde aanvoerder en spits Ferdi Druif toch behoorlijk van het gelijkspel.
3: Er zat veel meer in. Absoluut, als je kijkt naar het spelbeeld voor de kansen die wij konden creëren en hebben gecreëerd. Zat daar veel meer in. Hadden wij zeker niet 1-0 achter moeten staan. Helaas gebeurt dat wel. En gelukkig trekken we hem nog wel een beetje recht. Maar wij wouden zeker met 3 punten naar huis.
4: Jij maakte 1-1. Een goede voorzet, denk ik, van Marley Dors. Had je ook dan ook het gevoel van, ja, nu gaan we er overheen?
3: Ja, eigenlijk wel. Als ik keek naar de tegenstander, die waren eigenlijk op. En wij hadden nog wel aardig wat nieuwe krachten er ook in gebracht. Die een mannetje kunnen passeren en die een goal kunnen maken. Dus ja, ik had wel verwacht dat we er overheen zouden knallen eigenlijk. Helaas hebben we gewoon te weinig kansen om weer echt een goal te maken.
4: Is het ook gewoon dat deze competitie heel lastig is in uit- en eigenlijk ook thuiswedstrijden?
3: Het is heel lastig. Geen 1 wedstrijd is makkelijk. Nee. Iedereen kan van iedereen winnen. Dat zie je gewoon elk seizoen zie je terug. En er zijn gewoon sterke tegenstanders. Zijn er. Het is nooit makkelijk. Dus ja, het blijft altijd moeilijk.
1: Dat is Ferdi Druif, de aanvoerder en de spits van Almere City FC. Hij en de rest van het team komt vrijdagavond weer in actie. Dan is de volgende wedstrijd thuis tegen de PSV.
0: Stop die telefoon nou eens weg. Dat hoor je toch wel steeds vaker, hè? Ja, nee, ik heb niet tegen jou, hoor.
1: Maar,
0: bij concerten natuurlijk.
1: Ja, maar dan wil je misschien een stukje veel van filmen.
0: Ja, maar...
1: Oh, ja. Ook dat mag niet meer.
0: Het viel me net op toen we een clip hadden van Michael Jackson...
1: Dan had niemand zo'n ding.
0: Nee, precies. Nee. En dat valt nu gewoon op.
1: Ja.

0: Toontje lager hoorde je stiekem gedanst. Bericht uit binnen buitenland.
1: In een aantal regio's in Nederland is in augustus nog minder regen gevallen dan in de beruchte zomer van 1976. Dat jaar had na een lange hittegolf een historisch neerslagtekort, maar verschillende waterschappen zijn daar nu al overheen gegaan. Het is ook goed te zien aan de rivieren. Stroomde nog nooit zo weinig water. Nou ja, in 1947 dan. Dan was het ook laag. Maar nu is het ook heel laag. Ook in de IJssel. Het RTV Oost ging mee met het pontje bij Deventer dat nog net kan varen.
2: De ton ligt nu ietsje schuin. Stel, we hebben nu binnenvaart hier voorbij komen, dan slaan we er vanaf. Maar die binnenvaart is nu ook weg. Dus. Maar we moeten het een beetje in de gaten houden.
3: We moeten nog 40 kilometer fietsen, 41, dus we zien wel.
4: Maar stiekem hoopt u wel op een beetje regen?
5: Ja, dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
1: Ja, het verschil tussen de kade en het water in Deventer is zo groot dat de helling erg schuin is geworden bij het in- en uitstappen op de pont.
0: Oh, dat is dan wel weer ook onhandig natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: De maanden juni en juli waren nog nooit zo heet als dit jaar in West-Europa. Gemiddeld was het 2,8 graden warmer dan vorig jaar. Ook het zeewater is hier warmer dan normaal en dat heeft volgens het KNMI grote gevolgen. Het
6: belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag van de oceaan, dat is een soort deksel, waardoor koud, zuurstofrijk water uit de wat diepere lagen, dat die heel moeilijk aan het oppervlak kan komen. Dus wat je ziet is eigenlijk een beetje in toenemende mate, ja, men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven, in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan.
0: Ja, dan heb je natuurlijk ook die natuurbranden, hè, door de droogte en de hitte. Spanje bijvoorbeeld, Frankrijk, ja.
1: Ja. Je hoort het steeds vaker bij concerten. Stop die telefoon nou eens weg. Flores and the Machine, die vroegen dat al bijvoorbeeld, net als Heaven. En nu doet ook K-pop-band Kort is dat. En dat is best opvallend, want Kort is moest het juist hebben van filmpjes die lekker rondgingen op internet. Nou ja, fans zijn nog niet overtuigd, zegt K-pop-kenner Philo Bos.
7: Ik heb heel veel geld neergelegd voor dit kaartje. Ik wil laten zien dat ik erbij ben, want dat is de reden waarom mensen ook filmen veelal. Niet om het later nog terug te kijken, maar echt om te laten zien aan je eigen community, je eigen social media. Ik ben echt fan, ik ben erbij.
1: Ja, korter zegt dan die band, hè, dat begrijpen we, maar doe het dan even kort en leef dan in het moment.
0: Oh ja.
1: Ja, de nieuwe tour van Kortus die heet trouwens Put Your Phone Down.
0: Oh, dat vind ik dan wel weer grappig. Het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat natuurlijk bijna beginnen en daarom zijn er volgens de studentenvakbond op TikTok veel nepadvertenties voor een kamer.
8: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
9: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd en dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daar ook verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
0: Nee, dan dat is natuurlijk niet fijn als je dat dan kwijt bent.
1: Dan kun je geen bier meer kopen in de introductieweek.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: En die introductieweken, ja, daar wordt ook al mee begonnen natuurlijk in heel veel studentensteden. Superleuke tijd. Ace of Base, The Sign.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. Dat zegt oprichter en organisator Glenn Lewin, die gisteren de Lelyprijs kreeg uitgereikt. Volgens de organisatie is het lastig om sponsors te vinden. De organisatie Gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp. De man spreekt in het centrum van Emmeloord met de Bijbel in de hand mensen aan over het christelijk geloof. Sommige mensen waarderen zijn openheid. Anderen vinden zijn manier van preken confronterend. Vooral het gebruik van geluidsversterking zorgt voor ergernis. Gastvrij Emmeloord overlegt met de gemeente Noordoostpolder en met de politie om de overlast terug te dringen. Smitskamp zelf is niet van plan te stoppen. De sluisgarage bij het winkelcentrum in Almere Haven gaat vanaf vandaag 11 dagen dicht voor een opknapbeurt. Daardoor zijn 270 parkeerplekken niet beschikbaar. De gemeente maakt het parkeerterrein schoon vanwege rook- en roetschade. De boel wordt geverfd en kapotte lampen worden gerepareerd. Meer nieuws op de website en in de app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat komt door de droogte. En door het warme voorjaar is de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder gesmolten dan normaal, waardoor het lage water uitzonderlijk vroeg komt. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat opgegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. En ook Botik van de Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Mensik. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Onder invloed van een stevige wind uit het noordwesten wordt er wat minder warme lucht aangevoerd. En hierdoor liggen de temperaturen met 22 of 23 graden een stuk minder hoog dan op zondag. Het is hierbij wel aangenaam weer.

0: Welkom Fleetwood Mac, het is 6 minutes over 9:30.
1: Een urenlange zeiltocht over het Wolderwijd en het Nuldernauw, stel je voor. Met het warme weer, heerlijk toch?
0: Zeker.
1: En de waterscouts van Nawaka, die met duizenden in Zeewolde zijn neergestreken, die deden dat ook.
0: Ja, ze zeilen de Vletten Rally. Dat is een zeiltocht met opdrachten waarbij je punten kan verdienen. Nou, vanaf het water houdt Menno Mevissen van de Vletten Rally de zeilende scouts in de gaten.
2: Het spel is simpel. Hoe meer je zeilt, hoe meer punten je krijgt. Aan boord van iedere flat, zo'n scoutingzeilboot, zit een trekker die de route vastlegt. Al deze boten beginnen tegelijkertijd met varen.
3: In een vak lagen er 200 boten. En vanuit daar zijn ze uitgeweid naar allemaal verschillende posten waar spellen gebeuren. En onderweg kunnen ze checkpoints bedienen om extra punten te halen.
2: Eiland De Zegge, net voor Zeewolde, is een van die plekken waar de scouts naartoe moeten varen. En daarna dus weer door.
4: Hoe gaat het?
5: Goed. Ja, prima hoor.
4: Ja. Wat zijn jullie aan het doen op dit moment?
6: We zijn uit de haven aan het trekken.
4: Aan het werk. Ja. Dat is dus spierballenwerk dit.
6: Ja.
2: Vaar je dan weer door naar de haven van Zeewolde, is daar een speurtocht te doen.
3: Ontwikkeld door ondernemers. En dan krijgen de kinderen een patatje bij de frietzaak. Een broodje bij de bakker. En nog snoepjes bij een snoepwinkel. Ah, dat is echt tof. Om die combinatie te maken met z'n allen.
4: Want dat is het idee ook. Dat ook de scouts even het dorp

0: zelf zien bij de ondernemers langskomen.
1: Ondernemers zijn er juist echt actief naar ons toe gekomen om te zeggen, laten we weer die kinderen ook lekker door het dorp heen banjeren en laten zien hoe mooi Zeewol eigenlijk is.
2: Voor extra punten is er een spel in de gracht bij de aanloophaven.
3: Let's go!
2: Deze ligt vol met ballenbakballen en gekleurde badeentjes. Vanaf een klein bootje moet je met een inimini klein schepje jouw kleurbadeentjes eruit halen.
4: Ja, maar hier zijn er meer.
5: Teamwork ging best wel prima.
0: Ja, want het is echt heen en weer tussen dit grachtje.
5: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Hoe ging het?
4: Ja, best goed. Als ik eerlijk moet zeggen. Nummer 64.
5: Dit is onze eerste post. We hebben de speurtocht nu afgerond. Dus we gaan zo meteen, wilden weer op de boot. En toen zagen we opeens deze. En toen dachten we, pakken we gelijk even mee. We gaan nu zo meteen weer verder en weer kilometers maken.
1: Ja, één groot spektakel. Het is echt fantastisch om al die vlekjes te zien. In totaal 215 stuks. Nou, maal 6 mensen. Reken uit. Het is echt één groot feest op het water.
6: Scoutingkamp Nawaka duurt nog tot en met woensdag.
7: 215 keer 6. Dat
6: 1200
7: is
6: nog
7: 1200,
6: wat. Bijna 1300.
7: 1290. Oh, wat kan ik toch goed rekenen? Nee hoor, ik heb het gewoon op mijn rekenmachine gedaan. Ik was heel slecht in rekenen. Nog steeds dus.

0: Fight for this love, Cheryl Cole. Het is 9:15. Nog wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Het was een televisieprogramma dat heette De Verloskundige. Dat was op tv. En het ging over misinformatie die rondgaat op social media over de geboortezorg. En dan ging het onder meer over advies voor baby's om mutsjes te dragen vlak na de geboorte. En daar verzetten jonge ouders zich nog wel eens tegen.
2: Want dan krijg je geen band met je kind. Want je kan de geur niet opruiken, opsnuiven. En ik zeg nou, als baby zo bij jou ligt met hoofd hier. Ik zeg dan ruikt het baby echt en dat huid op huid. Ik zeg juist huid op huid. Dat zorgt voor die oxytocineproductie en dat zorgt ervoor dat dat wel goed gaat komen.
0: Nou, dus dat je goede borstvoeding kunt geven.
1: Ja. En volgens mij ruikt het hele huis naar baby.
0: Ja, volgens mij ook.
1: Ja. Goed, de verloskundige Margaretha ging daar langs bij een pasgeboren baby en de moeder. Want ook na de geboorte is het werk van de verloskundige nog niet klaar.
2: Kraamvisite voelt heel vaak als gewoon een gezellig bezoekje. Lekker even koffie drinken, een beetje kletsen met mensen. Maar wij zijn ook in het kraambed nog steeds medisch eindverantwoordelijk. Dus op het moment een baby afvalt, vraag ik aan de kraamverzorging bijvoorbeeld wel van, joh, wat heb jij zelf bedacht met de ouders? Maar heb ik de eindverantwoording? En op het moment dat dat niet goed zal gaan, een baby valt te ver af en moet worden opgenomen, is dat mijn verantwoording.
1: Oké, maar doen ze allemaal, hè? In het begin een beetje afvallen en dan komen ze weer bij.
0: Ja, zeker. Maar wat ze zegt mag dus niet te veel, inderdaad. Zomergasten, daar was muzikant Merel Pauw. Pauw heette eerst Van Hout, de achternaam van haar vader. Maar veranderde die naar de achternaam van haar moeder, actrice Leonor Pauw, toen die overleed. En dat veranderen van naam, dat ging niet heel makkelijk.
3: Het is 3 keer afgewezen. Mijn achternaam veranderen, wat ik echt bizar vind. Want je wil gewoon de achternaam van een andere ouder. Dat lijkt me niet. Ik wil niet Pietje Puk heet of zo voor mijn achternaam. Uiteindelijk wat we hebben gedaan is dat we hebben gezegd dat ik psychische schade heb van de achternaam Van Hout. Dus toen hebben we dat plannetje samen gemaakt. Ik en een psychiater. Want ik moest ook gesprek met een psychiater die gelukkig aan mijn kant stond en zei, wij gaan gewoon een uur praten. Maar ik vind ook dat jij je achternaam moet kunnen veranderen. Dus ik ga gewoon mijn handtekening er sowieso onder zetten.
0: Pauw was 18 jaar toen haar moeder overleed. De laatste fase van haar leven is te zien in een documentaire waarin ze ook van elkaar afscheid nemen.
3: Waarom het ook voor mij de aardverschuiving was, is omdat ik ook hier een meisje van 17 zie die bezig is met haar moeder loslaten door te zeggen, ik ben nieuwsgierig naar de tijd zonder jou.
4: Je probeert haar te troosten.
3: Zodat zij kan gaan, want ze kon het niet.
0: Zomergasten was dat dus. En het is nu 9:12. Dit was Flevoland is wakker voor deze maandag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar ik kan u of zeggen, vriend. Hey, neem maar flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En Gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
11: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
10: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
12: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
10: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Geen files of vertragingen, wel 2 flitsers. Staat er eentje op de A6. Lelystad richting Muiderberg, hectometerpaal 62,3. En ook op de N701, dat is de Oostvaardersdijk bij Almere, wordt je op je snelheid gecontroleerd. En dat is dan bij hectometerpaal 14,4. Zie je ook een flitser, kun je natuurlijk doorgeven via Flitsmeister. En zometeen in Flevoland Muziekland. Ja, je kunt alles hebben.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
23: Met Jolien Dalstra.

Spencer Davis Group, Gimme Some Love. En daarvoor Jason Mraz, Have It All. 9:11. Op maandag 10 augustus. Ach, even wat minder warm. Het is wel even lekker, hè? Even een beetje bijkomen. Want het gaat weer heet worden verderop deze week. Ik wil wat nieuws met je delen over Whitney Houston. Zij heeft een eigen Barbie-pop gekregen van speelgoedfabrikant Mattel. Ik vind dat toch ontzettend leuk. De pop van de zangeres is geïnspireerd op haar look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody. Dat is uit 1987. Nou, net als Houston in de videoclip draagt de Barbie dan een paarse jurk, kleurrijke oorbellen en heel felle oogschaduw. Die pop heeft dan ook nog eens een microfoon met standaard. En Mattel heeft voor de creatie nauw samengewerkt met de familie van Whitney Houston. Nou, ik vind het leuk. En ze is trouwens niet de eerste bekende artiest die een eigen Barbie-pop heeft gekregen. Wie ging haar voor? Nou, dat waren bijvoorbeeld Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey. Ja, dan kan je natuurlijk maar één nummer gaan draaien, hè, van Whitney Houston. Precies, I Wanna Dance With Somebody.

Lekker nummer hè, van Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk, het hangt in de lucht. Ja, wat er ook in de lucht hangt, is Kiek. Jazeker, ook deze maandag kun je natuurlijk meespelen. Een nieuwe week, een nieuwe ronde, een nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Maar ja, wat is hier weggepikt? In deze foto, twee foto's voor je in beeld. En wat zien we hier? Ja, ik zie vooral een auto. Maar het gaat ook om, als je naar die boom kijkt, dan zie je een hartje staan. Hè? Geel gekleurd hartje op die boom. Dan denk je, nou, waarom is dat? Nou, die zijn op zo'n 140 bomen geschilderd in Zeewolde. En dat is bedoeld voor medewerkers die het groen in de gemeente onderhouden. En die hartjes die geven dan aan dat het stukje grond rondom die boom is geadopteerd door een buurtbewoner. Nou, is toch superleuk? Ik vind het echt heel sympathiek en leuk initiatief. Maar wat is nou het verschil? Oh ja. Ja, hij is te doen. Ja, natuurlijk. Maandagochtend. Niet meteen al te ingewikkeld beginnen, toch? Nou, als je het verschil ziet, je hebt tot 11 uur de tijd, hè, om je antwoord door te geven. Nou, doe dat, want dan maak je kans op leuke prijzen. Ja, die kast zit lekker vol voor je.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
5: Flevoland met het regionieuws.
6: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. Dat zegt oprichter en organisator Glenn Lewin, die gisteren de Lelyprijs kreeg uitgereikt. Volgens de organisatie is het lastig om sponsors te vinden. De sluisgarage bij het winkelcentrum in Almere Haven gaat vanaf vandaag 11 dagen dicht voor een opknapbeurt. Daardoor zijn 270 parkeerplekken niet beschikbaar. De gemeente maakt het parkeerterrein schoon vanwege rook- en roetschade. De boel wordt geverfd en kapotte lampen worden gerepareerd. Meer nieuws op web en app.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Het komt door de extreme droogte en smeltwater is al veel eerder afgevoerd. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. En afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. Frankrijk doet onderzoek naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van onopzettelijk letsel of een productiefout.
8: Goedemorgen, vanochtend ziet het weerbeeld er op veel plaatsen nog bewolkt uit in Flevoland en plaatselijk valt er nog een spatje regen. Nou, vanmiddag

0: Pretend van Hel van Stardust. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar het jaar 1980, naar de absolute hoogtijdagen van de bekendste Nederlandse meidengroep, de Dolly Dots natuurlijk. Ja, in de zomer van 1980 kwamen ze met Hela Dilario. Over feesten, over zon, over rum in Trinidad. Nou, die plaat werd echt een enorme hit, hè. Ja, en de Dolly Dots zijn sowieso weer helemaal hip, hè. Er wordt hard gewerkt aan een Dolly Dots musical vanaf april volgend jaar te zien in theaters door het hele land. Ja, daar gaat dit nummer toch niet in ontbreken? Nee, dat kan niet. Hela Dilario, heerlijk.

Magnetic van het Noorse trio The Balza. Ze schreven het in januari van dit jaar. Ze dachten van, weet je wat, laten we die Noorse winter laten we daaraan ontsnappen. Ze gingen naar een vakantiehuisje. Nou, het was min 15 en ze zaten in een sneeuwstorm. Dus dat lukte niet helemaal. Maar die hit, dat is goed gekomen dus. Dit zijn de Stray Cats, Runaway Boys.

Okay. Jordi van Loon als toen. Het is, hoe laat is het? Het is 9:57. En ja, hij staat te trappelen van ongeduld. Hij heeft heerlijk vakantie gehad, maar hij is terug. Arnoud. This world.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, ik vind het een hele grappige opdracht. En ook dat je de ballen dan niet mag pakken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het blijft altijd moeilijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar dat kan u of zegen, vriend. Hey, neem een flyer mee. Kijk eens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het Lumière Park Festival in Almere stopt als er geen subsidie of sponsorgeld komt voor het gratis evenement. En gastvrij Emmeloord wil geen overlast meer van straatpredikant Robbie Smitskamp.
9: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een bak...

0: En een dikketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS-journaal.
1: Lekkere muziek hier op Urk FM.
3: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

If I could just hold you.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnikamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RUC FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potterfans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Lekkere muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tikkertje.
1: Dit is het nieuws op RUK FM.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: Ruk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Ureke Vem.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
2: Vanochtend om 7:30 lokale tijd in Colombia in het departement Choco. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daardoor is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
1: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
3: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
1: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Nieuws op Urk FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. De titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: URK FM.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandy Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
1: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
0: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbranden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moesten in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Hotels ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriet.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.